Mooi is daai net nie van Lady Gaga. Always remember us this way. Dis natuurlik uit die film A Star is Born wat daai snit uitgekom het. Dis verskriklik mooi. Die film ook, die film is ook 'n verskriklik mooi film. Dan voor dit het jy geluister na Jordan Davis se Almost Maybes. Ons gaan aangaan met klanke van Rudy Klaase se Seile, Manuel Escorcio en Rina Hugo. The French Song. Goeiemôre.

son en l'année blau va des hemels vas gegroei aan sekelbos en mopani anker in rooi grond en basalt

Musiek weer van George Baker met Love in Your Heart, Sharonay met Hemel op Aarde. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons gaan voort met die musiek van Atomic Kitten met Whole Again.

Vrolijke vroegochtendklanken van Fairground Attraction, made perfect. Voor het Neil Diamond, se Talking Optimist Blues, en ook jy Matron met jy voltooi my. Jy luister saam naar die Hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5, en onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanochtend, of my jy verjaarsdag boodskappe die te stuur. Jy kan het doen op ons WhatsApp-lijn, die nummer is 064

0: Gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing. Skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
1: Afrikaanse klanke. Bosveld Stereo 107.5.

0: Elias Matron met Silver Threads en Golden Needles, asook Danny Smoke se Karina. By Checkers word elke dag beter en beter. Kry beter varsheid, beter keuses en beter waar vir geld met aanbiedinge soos Bewell Extra Suiwer Olyfolie, 1 liter vir R169,99. Lindt geselekteerde sjokoladeprodukte, koop enige 2 en spaar 25%. En Colgate Pro, Total of Max tandepasta, 75 ml of 100 ml, enige 2 vir R79. Geldig tot die 6de September, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19.

0: Michael Ferguson met A Million and One. Susie Quattro says she's in love with you. En ook Jan Raab, se pa staan vir jou.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende...

else gunsling hierdie van old school te staan. I keep breaky heart. En nou by die hart van Good Working 9 to 5, hier is Dolly Parton.

Lekker, Colleen Carter, I fell in love. Spos saad met die een ginsling na die ander. 20 voor 11, hoe gaan het? David Hasselhoff.

Hou bene hou, dis Jenny Bay en Hunter Kennedy en Chris de Burgh waarna jy geluister het met High on Emotion. Een twee in een rij, wat van een bietjie goeie goud so voor die jongste verkeer. Dis Yvonne Elliman, If I Can't Have You.

Die piesangskille met Lankie by Bosveld Stereo, die tyd nou 12 minute oor 2, met musiek nou van Dana en All Kinds of Everything. Mark Knopfler en Chet Atkins daarna. So moet nie weggaan nie, lekker musiek.

The Human League, Don't You Want Me. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo van my, Jean Drefourie. Dit is my laaste uur saam met jou vir vandag en ek gaan dit geniet, want dit is baie mooi. Dinsdag, dis lentedag, dis die 1 September en welkom by Bosveld. Gerard Stein, saam met Nadine Rooiroos, is mooi hierdie.

Ontrent mooi hierdie van The Bellamy Brothers Crossfire by Boswell Stereo. Nog ou goud van Nancy Boy en hierdie keer Blame It on the Bossa Nova.

Eddie Gourmet wat het net so goed doen, maar hierdie is Nancy Boyd se weergawe van Blame It on the Bossa Nova. Ek moet amper groet, maar eers, dis laaste snit wat ek saam met jou gaan geniet en dis Niels Somers se Neon Lig Nagdans.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Sibiki Country, Blake Shelton, I'll name the dogs. Kom eens kyk na die paaie. Sandton, die M1 Noord, druk verkeer in die richting van Marlboro-laan. Benoni, die N12 Oos, druk verkeer nader aan Tom Jones straat. Nazarek en 17 West, vertragings nader aan die N1 Hoofweg. Die Kloof, die N12 West, druk verkeer richting N1 die Kloof Wisselaar. Johannesburg, M1 Maaikien Suid, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. Kempton Park, R21 Noord, is stadigvoerende verkeer aangemeld richting Atlasweg. Die N17 Oos en Springs, padwerke en vertragings nader aan Tonkmeterweg. Pretoria, Mabopane Hoofweg Noord, verwag vertragings richting Hebronweg. En lyk het my dis ook om het tans. Hou dit asseblief baie veilig daar buite. Ons nog steeds aan die gang in die Bosveld Studio, op pad na die halfpad merk met die nuus hoofdrekke en meer wat vir jou staan en loer, maar eers die volgende.
2: Die Bosveld Studio, ontploffen, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Don't go breaking my heart. En dit was Elton John en Kiki D gewees, Adam Tas, Storm van Liefde. Dan gaan ons nuwe uur binnekort in, maar dan is daar ook nog eers die dagboek van gebeure waarna jy kan luister. Van

0: En een Wiekie de Pree, wat ook nou onlangs oorlede is, maar haar stem gaan voort, hier is een rol, my Bill McKissie, dan een ou enekie van Connie Francis, nee, Jealous Heart. Hier is Willie Nelson's Party's Over, nog ver nie, voorbij nie.
1: Turn out the lights, the party's over.

Het is zelfs blue geweest daar in en he, en met de sporen. Hier is Peters en Lise. Welcome home. Ek hoop jy is lang al by die huis.

Dis Emilio Harris in on Making Believe. Herbie en Spence gaan my nie verby nie. En Donovan en Crystal Gayle se Catch the Wind. Hier is Kenny Rogers. Nou moet nog nie gaan slaap nie, want hier is daarom nou bosalstierig om so sommer 24 uur van die dag is ons daar vir jou. Maar hier is Kenny Rogers saam met Kim Carnes met Don't Fall in Love with a Dreamer.

Glip daai een amper daarin, kan jy nou meer. Jy het geluister na Freda Francis, Do You Wanna Dance, is een lekker medley gewees daar. En dan het jy ook na Jan Blom se Jenny geluister. Ek gaan vir jou klanke speel van Kelly Clarkson, Piece by Piece.

0: Carol Cruise All Day Every Day voor dit The Kings met Days en Ion meer as goud, meer as silwer. Dit is amper half 1 hier by Bosveld Stereo, kan jy glo? En hier is nog mooi klanke voor ek gaan groet. Hier is Ariana Venus as ek lief is. Daarna vat ek jou na die 2000s to The Weeknd, Save Your Tears and Lady A, Heartbreak.
1: Bosveld Stereo.co.za.

Lady A, Heartbreak, voor dit The Weeknd, Save Your Tears. Nou ja, amper groet het van my, ek het nog so 2 snitte wat ek vir jou gaan speel voor dan. En hier is Adam, soen beter as wat jy kook. O, gits, daai vir my vrou sê, dan is daar moeilikheid. Daar gaan ons ook luister na Crystal Gayle, so Baby, What About You?

Prie en Charnay Grabby, Engel in my hart. There was Russell's Forever and Ever en Diana Ross, Upside Down. Rolling Stones, wat die vierde rij afgeskop het met Ruby Tuesday. Bikkie laat, maar nog steeds daar. Nou, dank vir jou, Gwyneth Ashley Robin, Calendar Boy, Pieter Koen, Ek Sit My Voet Neer Vir Jou, en dan Taylor Swift en Brendan Urie met Me, Morgan Wallen, Chasing You, Mariska, verseker.

Nicole, wat hierdie uur afsluit met a restless heart. Leapy Lee, Little Arrows en Snotkop, Sam Susan met Gatswaai. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek hier begin hierdie nuwe uur met George Baker Selections, Bella Maria, Leonie May, Biki Benoni en Smokey met Needles and Pins.